0: pour Radio Campus. Juste prononcer d'une manière un peu...
1: Radio Campus.
0: Bruxelles.
1: 92.1.
2: Voilà. Radio Campus, Campus, Campus, Campus.
3: Radio Campus, Bruxelles Night, luister naar Radio Campus.
0: Dames en heren, welkom to Radio Campus. Radio Campus, kijk toes.
4: Radio Campus, op de keukentafel gedanseerd.

een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met huilen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen.